0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De ziekenhuizen AZ Oostende en AZ West uit Veurne gaan intensief samenwerken. Ze worden daarmee het 7 grootste ziekenhuis van Vlaanderen. Beide directies benadrukken dat het niet gaat om een fusie, maar om een samenwerking. Er komt wel een nieuwe naam. Leerlingen van het Sint-Andreas Instituut in Oostende hebben een grote bijdrage geleverd aan de struikelstenen dit jaar. Ze deden opzoekingswerk naar de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Lesgever L. de Klerk.
3: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
2: In het basketbal speelt BC Oostende vanavond de eerste match in de halve finale van de play-offs. Alst is de tegenstander in een best of five. De stad Oostende handhaaft het reglement voor de uitbating van minimarkets, kapperszaken en dagbladhandels. De uitbaters zijn verplicht om zich aan te melden. Twee zaken deden dat niet en worden gesloten. Een nieuwe minimarket deed een aanvraag en werd geweigerd. Vlaams minister van Omgeving en Landbouw Jo Broens heeft een omgevingsvergunning verleend aan de gemeente Middelkerke voor de heraanleg van de zeedijk. De werken starten dit najaar. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Goedemorgen, we zijn klaar voor mooi weer. Vandaag aan de kust veel zonneschijn, mogelijk deze morgen een wolkje, maar deze middag volledig helder. Temperaturen aan de kust tot 25 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Morgen zaterdag niets dan zon.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: De komende maanden zal de kerk van Eernegem in stelling staan voor belangrijke restauratiewerken aan de toren en de voorste dakvlakken. De werken starten nog deze maand en zullen duren tot april volgend jaar. De werken kosten €700.000. Voor het 17e jaar op rij bracht boekbezoek verhalen tot bij Oostense gezinnen. Vrijwilligers gingen 10 weken lang voorlezen bij gezinnen zonder voorleestraditie en ze stimuleren zo het leesplezier, de taalontwikkeling en de ouderbetrokkenheid. Deze week werd boekbezoek afgesloten met een gezellig slotfeest in de Oostense bibliotheek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: We zitten al maar vaker op onze gsm terwijl we fietsen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. In 2024 werden er bijna 4.400 boetes uitgeschreven. Dat aantal is in 4 jaar tijd bijna verdrievoudigd. Vooral minderjarigen gaan vaker in de fout, ziet Kamerlid Frankie de Mon.
4: Je merkt dat in onze steden het steeds drukker en drukker wordt. Dus een fietser die dan aan het gsm'en is, dit wordt nog gevaarlijker en die heeft geen controle meer over zijn stuur. We moeten die niet pesten met hogere boetes, maar wel bewust maken van de reële veiligheidsrisico's.
3: Als volwassene riskeer je een boete van meer dan €180 als je met je gsm op de fiets zit. Club Brugge is kampioen in ons voetbal. Het speelde gisteren 2-2 gelijk bij KV Mechelen. Maar ook eerste achtervolger Union liet punten liggen op het veld van AA Gent. 0-0 werd het daar. En zo is club met nog 1 speeldag te gaan nu al zeker van de titel. Een terechte kampioen vindt voetbaljournalist Jarno Berto.
5: We hebben dat ook met geweldig voetbal gedaan onder Ivan Leko. Offensief, attractief. Als je alleen al gaat kijken, 27 doelpunten alleen al in play-off 1. Dat is een geweldig hoog aantal. Solis excelleerde daarin. Tresoldi eigenlijk ook. Van Aken natuurlijk ook. Dus als je het volledige seizoen gaat bekijken, is het zeker een verdiende titel.
3: Zondag speelt club nog thuis tegen AA Gent. Ja, en aan het stadion van Club Brugge barstte gisteravond een groot feest los. Zo'n 5000 mensen volgden de match daar op groot scherm.
6: Kijk, wat een feest. Prachtig. Hè? Ja. Samen met de zon beleven.
7: Super blij. Kan niet geloven. Nee, het is niet normaal.
8: Dat is echt allemaal hekkenhuis. Spannend, hè? Fantastisch!
3: Ja, in Mechelen was de sfeer iets bitsiger. Een 50-tal leden van de harde kern van KV Mechelen trok met bivakmutsen naar de bezoekende supporters. De politie moest tussen beiden komen en gebruikte ook pepperspray om de 2 groepen uit elkaar te houden. Uiteindelijk werden 4 KV-supporters opgepakt. 15 anderen kregen een boete. In Rotterdam hebben alle opvarenden van de Hanta Cruise negatief getest. Ze hebben ook geen symptomen, dat meldt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. Het schip meerde daar maandag aan met nog 27 mensen aan boord. Uit voorzorg blijven die wel nog even in quarantaine. En ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de lancering van zijn Starship-raket uitgesteld. Een halve minuut voor de lancering bleek dat er technische problemen waren. Een paar keer werd het opnieuw geprobeerd, maar het bleek niet veilig genoeg. Later vandaag zouden ze het opnieuw proberen. En het weer nog. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: moet ik doen?
1: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
2: Merlijntje.
1: De handelaars van de Alfons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de Blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Jean Thomas zijn grootste hits.
3: Verkoop ik mijn ziel.
1: En die van Accession. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
2: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Minister Jo Broens heeft een omgevingsvergunning verleend aan de gemeente Middelkerke voor de grootschalige heraanleg van de zeedijk. Het project combineert een versterkte kustverdediging met meer groen, een brede wandelpromenade en extra ruimte voor ontmoeting en recreatie. De werken aan de Middelkerkse zeedijk starten dit najaar. Ze zullen gefaseerd worden uitgevoerd over meerdere jaren. De stad Oudenburg brengt nog dit jaar een geschenkbon uit. We willen zoveel mogelijk handelaars betrekken, zegt Schepen voor Lokale Economie, Sybren Tailleux.
3: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
2: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
3: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars.
2: Volgende week worden grondonderzoeken gedaan op de site van het Oud Zwembad naast het Thermé Palace Hotel en aan het Oostendse Stadhuis. De stad wil op de site Oud Zwembad de waterkwaliteit van het grondwater in de bodem onderzoeken. Aan het stadhuis wordt er eveneens bodemonderzoek gedaan als voorbereiding op de vernieuwing van het stadhuis en de omgeving. In het basketbal speelt BC Oostende vanavond de eerste match in de halve finale van de play-offs. Alst is de tegenstander in een best of five. De ziekenhuizen AZ Oostende en AZ West uit Veurne gaan intensief samenwerken. Er komt een nieuwe naam, maar geen fusie. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Oostende voor anker. Het grootste maritieme festival van de Noordzee keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons. Wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
2: Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Goedemorgen, we zijn klaar voor mooi weer. Vandaag aan de kust veel zonneschijn, mogelijk deze morgen een wolkje, maar deze middag volledig helder. Temperaturen aan de kust tot 25 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Morgen zaterdag niets dan zon.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De ziekenhuizen AZ Oostende en AZ West uit Veurne gaan intensief samenwerken. Ze worden daarmee het 7 grootste ziekenhuis van Vlaanderen. Beide directies benadrukken dat het niet gaat om een fusie, maar om een samenwerking. Er komt wel een nieuwe naam. Leerlingen van het Sint-Andreas Instituut in Oostende hebben een grote bijdrage geleverd aan de struikelstenen dit jaar. Ze deden opzoekingswerk naar de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Lesgever L. de Klerk.
3: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
2: In het basketbal speelt BC Oostende vanavond de eerste match in de halve finale van de play-offs. Aalst is de tegenstander in een best of five. De stad Oostende handhaaft het reglement voor de uitbating van minimarkets, kapperszaken en dagbladhandels. De uitbaters zijn verplicht om zich aan te melden. Twee zaken deden dat niet en worden gesloten. Een nieuwe minimarket deed een aanvraag en werd geweigerd. Vlaams minister van Omgeving en Landbouw Jo Broens heeft een omgevingsvergunning verleend aan de gemeente Middelkerke voor de heraanleg van de zeedijk. De werken starten dit najaar. Meer regionieuws over een uur.
0: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: De betere springruiters en paarden verzamelen vandaag in Middelkerke voor een nieuwe editie van Beach Jumping Middelkerke. Tot en met maandag smelt een topcompetitie, zomerse sfeer en sportief spektakel samen op het strand aan de Louis Logierlaan in Middelkerke. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Nuremberg. En dan mag u vanavond voor Yellow Letters, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er 9 euro. EDC, The Elevation Dance Academy, brengt vanavond en morgenavond om 8 uur hun dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten 16 euro. En dan nog dit, zaalvoetbalploeg Compass Unicars uit Gestel organiseert om 8 uur vanavond een comedy night met Piet de Preitere, bekend van Chantal Bevergem en Nonkels. En dat in zaal Zomerloos in Gestel. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: De komende maanden zal de kerk van Eernegem in stelling staan voor belangrijke restauratiewerken aan de toren en de voorste dakvlakken. De werken starten nog deze maand en zullen duren tot april volgend jaar. De werken kosten €700.000. Voor het 17e jaar op rij bracht Boekbezoek verhalen tot bij Oostense gezinnen. Vrijwilligers gingen 10 weken lang voorlezen bij gezinnen zonder voorleestraditie en ze stimuleren zo het leesplezier, de taalontwikkeling en de ouderbetrokkenheid. Deze week werd Boekbezoek afgesloten met een gezellig slotfeest in de Oostense bibliotheek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: 1 op de 4 jongeren kiest voor een gelijkaardige job als hun ouders. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Dat is geen toeval, want als het op studiekeuze aankomt, hebben ouders een grote invloed, ziet Wim van der Linden van Randstad.
4: Zelfs 33% van de twinters kiest uiteindelijk exact dezelfde beroepscategorie als hun ouders. Vaak onder invloed van de maatschappelijke status van diploma's of een natuurlijk wat bekend is binnen de gezinssfeer.
3: De politie van Antwerpen is op zoek naar een geïnterneerde. Die kon ontsnappen uit het forensisch-psychiatrisch centrum op Linkeroever. Het gaat om Steve de Meij. De man is meteen op de most wanted-lijst gezet. Je hoort Christophe Aerts van het parket.
5: We zijn inderdaad op zoek naar een 44-jarige man die geïnterneerd is voor een hele reeks feiten, waaronder ook zware geweldsdelicten. Tijdens een begeleide fietstocht is hij gevlucht vanuit de groep en is hij spoorloos verdwenen. Dus we zijn vooral op zoek naar de man omdat hij toch een gevaar zou kunnen zijn voor anderen. Dus mocht iemand hem opmerken, dan wordt gevraagd om zo snel mogelijk daarvoor de politie te contacteren.
3: Hij is sportief gebouwd met kort bruin-grijs haar en draagt een lichtgrijze trui en een zwarte broek. En de VS pauzeert zijn wapenleveringen aan Taiwan. Dat heeft een vertegenwoordiger van het Pentagon gezegd in het parlement. Naar eigen zeggen omdat ze hun munitie zelf nodig hebben. Maar we weten ook dat die wapenleveringen een van de gespreksonderwerpen waren met de Chinese president Xi Jinping. En de Amerikaanse president Trump heeft China nodig als bondgenoot in het Midden-Oosten. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
0: Noordzee Gold.

0: reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abtspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij. Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Een fijne morgen, dit is Noordzee Gold.

0: Op zaterdag 27 juni komt Dana Winner naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normand Park. Geen grote lichtshows, geen reusachtige podia, maar kleinschalige, dichte concertsetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start om 7 uur. Boek je kaartjes via danawinner.com.
1: Brother, what's up? This is a good recording, man. Yeah, brother, like, stop.

0: as usual.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Minister Jo Broens heeft een omgevingsvergunning verleend aan de gemeente Middelkerken voor de grootschalige heraanleg van de zeedijk. Het project combineert een versterkte kustverdediging met meer groen, een brede wandelpromenade en extra ruimte voor ontmoeting en recreatie. De werken aan de Middelkerkse zeedijk starten dit najaar. Ze zullen gefaseerd worden uitgevoerd over meerdere jaren. De stad Oudenburg brengt nog dit jaar een geschenkbon uit. We willen zoveel mogelijk handelaars betrekken, zegt Schepen voor Lokale Economie, Sybren Tailleux.
4: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
3: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
4: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars.
3: Volgende week worden grondonderzoeken gedaan op de site van het Oud Zwembad naast het Thermé Palace Hotel en aan het Oostendse Stadhuis. De stad wil op de site Oud Zwembad de waterkwaliteit van het grondwater in de bodem onderzoeken. Aan het stadhuis wordt er eveneens bodemonderzoek gedaan als voorbereiding op de vernieuwing van het stadhuis en de omgeving. In het basketbal speelt BC Oostende vanavond de eerste match in de halve finale van de play-offs. Alst is de tegenstander in een best of five. De ziekenhuizen AZ Oostende en AZ West uit Veurne gaan intensief samenwerken. Er komt een nieuwe naam, maar geen fusie. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

Op zaterdagavond 19 september komt Kamagurka naar Vayamundo. Hij speelt dus een show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-ostende.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De ziekenhuizen AZ Oostende en AZ West uit Veurne gaan intensief samenwerken. Ze worden daarmee het 7 grootste ziekenhuis van Vlaanderen. Beide directies benadrukken dat het niet gaat om een fusie, maar om een samenwerking. Er komt wel een nieuwe naam. Leerlingen van het Sint-Andreas Instituut in Oostende hebben een grote bijdrage geleverd aan de struikelstenen dit jaar. Ze deden opzoekingswerk naar de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Lesgever L. de Klerk.
3: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
2: In het basketbal speelt BC Oostende vanavond de eerste match in de halve finale van de play-offs. Aalst is de tegenstander in een best of five. De stad Oostende handhaaft het reglement voor de uitbating van minimarkets, kapperszaken en dagbladhandels. De uitbaters zijn verplicht om zich aan te melden. Twee zaken deden dat niet en worden gesloten. Een nieuwe minimarket deed een aanvraag en werd geweigerd. Vlaams minister van Omgeving en Landbouw Jo Broens heeft een omgevingsvergunning verleend aan de gemeente Middelkerke voor de heraanleg van de zeedijk. De werken starten dit najaar. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Welkom bij Noordzee Gold.

Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: De betere springruiters en paarden verzamelen vandaag in Middelkerke voor een nieuwe editie van Beach Jumping Middelkerke. Tot en met maandag smelt een topcompetitie, zomerse sfeer en sportief spektakel samen op het strand aan de Louis-Logierlaan in Middelkerke. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Nuremberg. En dan mag u vanavond voor Yellow Letters. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. EDC, The Elevation Dance Academy, brengt vanavond en morgenavond om 8 uur hun dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. En dan nog dit, zaalvoetbalploeg Compass Unicars uit Gestel organiseert om 8 uur vanavond een comedy night met Piet de Preitere, bekend van Chantal Bevergem en Nonkels. En dat in zaal Zomerloos in Gestel. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: De komende maanden zal de kerk van Eernegem in stelling staan voor belangrijke restauratiewerken aan de toren en de voorste dakvlakken. De werken starten nog deze maand en zullen duren tot april volgend jaar. De werken kosten €700.000. Voor het 17e jaar op rij bracht boekbezoek verhalen tot bij Oostense gezinnen. Vrijwilligers gingen 10 weken lang voorlezen bij gezinnen zonder voorleestraditie en ze stimuleren zo het leesplezier, de taalontwikkeling en de ouderbetrokkenheid. Deze week werd boekbezoek afgesloten met een gezellig slotfeest in de Oostense bibliotheek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Voormalig minister Paul van Tichelt stapt uit de politiek. Dat heeft hij zelf aangekondigd op zijn sociale media. Hij wordt de nieuwe CEO bij Modero. Dat is het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Je hoort politiek journalist Karel Latree.
4: Na de rampzalige verkiezingen van toen nog Open VLD werd Van Tichelt parlementslid en dat was nooit echt zijn grote droom. Na een carrière in de magistratuur als baas van antiterreurorgaan OCAT, als kabinetchef en oud-minister van Justitie. Hij ging voorzichtig op zoek naar iets anders en komt nu dus terecht in de wereld van de gerechtsdeurwaarders.
3: In het parlement wordt Van Tichelt opgevolgd door Arthur Orlians, die nu nog schepen is in Mechelen. Hij was ook de woordvoerder van Bart Somers toen die Vlaams minister was. Het festival Tomorrowland neemt dit jaar extra veiligheidsmaatregelen na de grote brand van vorig jaar. Zo wordt er extra personeel voorzien om het publiek te inspecteren en er komen ook extra brandwachten om snel in te grijpen. Bij de brand raakte de mainstage grotendeels vernield, er raakte niemand gewond. Het leidde wel tot veel vragen over de brandveiligheid. Er loopt een nieuw onderzoek naar voormalig prins Andrew, dat schrijven Britse media. Deze keer voor zedenfeiten. Eerder dit jaar werd prins Andrew al eens opgepakt, omdat hij misbruik zou hebben gemaakt van zijn functie en hij kwam ook al in opspraak voor zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. En sport. Pep Guardiola stopt als voetbaltrainer van Manchester City na 10 jaar. Dat heeft de club zelf bevestigd. Guardiola is 55. Hij won met City 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League. Hij trainde onder meer Rode Duivels Kevin De Bruyne en Jeremy Doku. Guardiola blijft wel actief in het voetbal als adviseur voor clubs. En Club Brugge krijgt een groot kampioenenfeest op de Grote Markt van Brugge komende maandag. Aanleiding is natuurlijk de 20e landstitel die club gisteren pakte. Je hoort burgemeester Dirk De Vouw.
5: Vanaf 17 uur is iedereen er welkom, zal er animatie zijn. En dan tussen 18 uur en 19 uur zullen de spelers vanop het stadion hier naar het centrum van de stad gebracht worden. Komen zij op het podium en zullen ze uiteraard gehuldigd worden voor de tweede houdend ster, 20 keer kampioen van België.
3: Club speelde 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat was genoeg. Met nog 1 speeldag te gaan kan het niet meer ingehaald worden door de nummer 2 en dat is Union. En er is een nieuwe wiersoort ontdekt en onderzoekers van de plantentuin in Meissen hebben mee de naam mogen kiezen. Het is de Camaipinularia attenboroughiana geworden, jawel. Mocht die naam een belletje doen rinkelen, dat zou zomaar kunnen. Hij is vernoemd naar de Britse bioloog David Attenborough. Die werd 2 weken geleden nog 100 jaar. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
0: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje.
2: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Minister Jo Broens heeft een omgevingsvergunning verleend aan de gemeente Middelkerke voor de grootschalige heraanleg van de zeedijk. Het project combineert een versterkte kustverdediging met meer groen, een brede wandelpromenade en extra ruimte voor ontmoeting en recreatie. De werken aan de Middelkerkse zeedijk starten dit najaar. Ze zullen gefaseerd worden uitgevoerd over meerdere jaren. De stad Oudenburg brengt nog dit jaar een geschenkbon uit. We willen zoveel mogelijk handelaars betrekken, zegt Schepen voor Lokale Economie, Sybren Tailleux.
3: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
2: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
3: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars.
2: Volgende week worden grondonderzoeken gedaan op de site van het oud zwembad naast het Thermé Palace Hotel en aan het Oostendse stadhuis. De stad wil op de site Oud Zwembad de waterkwaliteit van het grondwater in de bodem onderzoeken. Aan het stadhuis wordt er eveneens bodemonderzoek gedaan als voorbereiding op de vernieuwing van het stadhuis en de omgeving. In het basketbal speelt BC Oostende vanavond de eerste match in de halve finale van de play-offs. Alst is de tegenstander in een best of 5. De ziekenhuizen AZ Oostende en AZ West uit Veurne gaan intensief samenwerken. Er komt een nieuwe naam, maar geen fusie. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine. Noordzee.

Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen-Middelkerke een nieuwe editie van het internationaal smijdevent plaats. Je ziet er als bezoeker hoe vernuftig en spectaculair de edele ambacht van het smeden kan zijn. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid 65 in Slijpen.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De ziekenhuizen AZ Oostende en AZ West uit Veurne gaan intensief samenwerken. Ze worden daarmee het 7 grootste ziekenhuis van Vlaanderen. Beide directies benadrukken dat het niet gaat om een fusie, maar om een samenwerking. Er komt wel een nieuwe naam. Leerlingen van het Sint-Andreas Instituut in Oostende hebben een grote bijdrage geleverd aan de struikelstenen dit jaar. Ze deden opzoekingswerk naar de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Lesgever L. de Klerk.
3: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
2: In het basketbal speelt BC Oostende vanavond de eerste match in de halve finale van de play-offs. Alst is de tegenstander in een best of five. De stad Oostende handhaaft het reglement voor de uitbating van minimarkets, kapperszaken en dagbladhandels. De uitbaters zijn verplicht om zich aan te melden. Twee zaken deden dat niet en worden gesloten. Een nieuwe minimarket deed een aanvraag en werd geweigerd. Vlaams minister van Omgeving en Landbouw Jo Broens heeft een omgevingsvergunning verleend aan de gemeente Middelkerke voor de heraanleg van de zeedijk. De werken starten dit najaar. Meer regionieuws over een uur.
1: Dit is Noordzee Gold.

Say Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Bernie, I said, they'll never make their money back.
1: De Konterdam Kermis vindt plaats van vrijdag 26 juni tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten, zoals een avondmarkt op 27 juni, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: De komende maanden zal de kerk van Eernegem in stelling staan voor belangrijke restauratiewerken aan de toren en de voorste dakvlakken. De werken starten nog deze maand en zullen duren tot april volgend jaar. De werken kosten €700.000. Voor het 17e jaar op rij bracht boekbezoek verhalen tot bij Oostense gezinnen. Vrijwilligers gingen 10 weken lang voorlezen bij gezinnen zonder voorleestraditie en ze stimuleren zo het leesplezier, de taalontwikkeling en de ouderbetrokkenheid. Deze week werd boekbezoek afgesloten met een gezellig slotfeest in de Oostense bibliotheek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De gevaarlijke geïnterneerde die gisteren was ontsnapt, is teruggevonden. De man van 44 zat in het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen. Hij vluchtte weg tijdens een begeleide fietstocht en werd meteen op de Most Wanted-lijst geplaatst. De politie kon de man uiteindelijk oppakken in Hasselt. Het is nog niet duidelijk waarom hij wegliep. In Sint-Niklaas is een school ontruimd na een bommelding. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De politie doorzoekt het gebouw met explosieve honden. Alle leerlingen worden opgevangen in een evenementenhal in de buurt. Volgens het parket gaat het op het eerste gezicht om een valse melding. Het Hof van Cassatie heeft ons land nu definitief veroordeeld in de zaak rond rassensegregatie in koloniaal Congo. Het gaat om kinderen die in de jaren 40 in Congo zijn geboren met een Belgische vader en een Congolese moeder. Ze werden uit hun gezin weggehaald en naar een weeshuis gebracht. Ook in beroep werd de staat daar al voor veroordeeld. Het is de eerste keer dat een Europese staat schadevergoedingen moet betalen aan slachtoffers van de kolonisatie. In Nederland is er nog iemand besmet met het Hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip waarop het virus was uitgebroken. De persoon werd eerder al gerepatrieerd vanuit Tenerife en zat daarna thuis in quarantaine. De persoon ligt nu in isolatie in het ziekenhuis. In totaal zijn er nu al 12 besmettingen bekend. 3 mensen overleefden dat niet. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

van Gent in Zeeland. Haar moeder zei, mijn dochter wordt een ster. En iedereen in Sas van Gent in Zeeland zei ja, dat Anneliesje brengt het ver.

0: the cuckoo in the clock.
1: It's love, love, love.
2: Een fijne middag en welkom bij Noordzee Gold.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij. Noordzee Gold.
1: Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd, altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs, ouder dan

niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land.

We krijgen een mooi weekend. Morgen zaterdag niets dan zon en temperaturen tot 28 graden. Aan de kust een zwakke zuidelijke wind. Zondag krijgen we wat ochtendgrijs, maar nadien wel een zonnige dag met temperaturen tot 25 graden. Ook nadien blijft het zonnig en zomers. Wow.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Minister Jo Broens heeft een omgevingsvergunning verleend aan de gemeente Middelkerken voor de grootschalige heraanleg van de zeedijk. Het project combineert een versterkte kustverdediging met meer groen, een brede wandelpromenade en extra ruimte voor ontmoeting en recreatie. De werken aan de Middelkerkse zeedijk starten dit najaar. Ze zullen gefaseerd worden uitgevoerd over meerdere jaren. De stad Oudenburg brengt nog dit jaar een geschenkbon uit. We willen zoveel mogelijk handelaars betrekken, zegt Schepen voor Lokale Economie, Sybren Tailleux.
3: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
2: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
3: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars.
2: Volgende week worden grondonderzoeken gedaan op de site van het oud zwembad naast het Thermé Palace Hotel en aan het Oostendse stadhuis. De stad wil op de site Oud Zwembad de waterkwaliteit van het grondwater in de bodem onderzoeken. Aan het stadhuis wordt er eveneens bodemonderzoek gedaan als voorbereiding op de vernieuwing van het stadhuis en de omgeving. In het basketbal speelt BC Oostende vanavond de eerste match in de halve finale van de play-offs. Alst is de tegenstander in een best of five. De ziekenhuizen AZ Oostende en AZ West uit Veurne gaan intensief samenwerken. Er komt een nieuwe naam, maar geen fusie. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Noordzee Gold Vintage Hits.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

We krijgen een mooi weekend. Morgen zaterdag niets dan zon en temperaturen tot 28 graden. Aan de kust een zwakke zuidelijke wind. Zondag krijgen we wat ochtendgrijs, maar nadien wel een zonnige dag met temperaturen tot 25 graden. Ook nadien blijft het zonnig en zomers.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De ziekenhuizen AZ Oostende en AZ West uit Veurne gaan intensief samenwerken. Ze worden daarmee het 7 grootste ziekenhuis van Vlaanderen. Beide directies benadrukken dat het niet gaat om een fusie, maar om een samenwerking. Er komt wel een nieuwe naam. Leerlingen van het Sint-Andreas Instituut in Oostende hebben een grote bijdrage geleverd aan de struikelstenen dit jaar. Ze deden opzoekingswerk naar de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Lesgever L. de Klerk.
3: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
2: In het basketbal speelt BC Oostende vanavond de eerste match in de halve finale van de play-offs. Aalst is de tegenstander in een best of five. De stad Oostende handhaaft het reglement voor de uitbating van minimarkets, kapperszaken en dagbladhandels. De uitbaters zijn verplicht om zich aan te melden. Twee zaken deden dat niet en worden gesloten. Een nieuwe minimarket deed een aanvraag en werd geweigerd. Vlaams minister van Omgeving en Landbouw Jo Broens heeft een omgevingsvergunning verleend aan de gemeente Middelkerke voor de heraanleg van de zeedijk. De werken starten dit najaar. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: De komende maanden zal de kerk van Eernegem in stelling staan voor belangrijke restauratiewerken aan de toren en de voorste dakvlakken. De werken starten nog deze maand en zullen duren tot april volgend jaar. De werken kosten €700.000. Voor het 17e jaar op rij bracht boekbezoek verhalen tot bij Oostense gezinnen. Vrijwilligers gingen 10 weken lang voorlezen bij gezinnen zonder voorleestraditie en ze stimuleren zo het leesplezier, de taalontwikkeling en de ouderbetrokkenheid. Deze week werd boekbezoek afgesloten met een gezellig slotfeest in de Oostense bibliotheek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Een tiental Belgen die mee op de hulpvloot naar Gaza zaten, zijn vanmiddag veilig geland in Zaventem. Ze werden hardhandig opgepakt door het Israëlische leger toen ze met boten hulpgoederen tot in Gaza probeerden te krijgen. Je hoort één van hen.
4: We wisten dat het erg ging zijn, maar we hadden er ons op het eind, maar het is erger dan dat ik dacht. Maar heel kwaad en ik ga terug gaan. We hadden getraind, we hadden drills gekregen, we waren gewaarschuwd. Maar dat er zoveel, het was extreem. Het was extreem.
3: Israël pakte in totaal 428 buitenlandse activisten op. Daar kwam internationaal veel kritiek op. Verschillende landen, waaronder België, riepen hun Israëlische ambassadeur op het matje. In Vilvoorde in Vlaams-Brabant onderzoekt de politie een vreemde bommelding. Die werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender ligt er een bom in een bakkerij en nog één in een andere woning. De afzender zegt ook dat hij betrokken was bij het maken of het plaatsen van de bommen en dat hij nu de melding doet omdat hij geen onschuldigen wil doden, want de bommen zouden krachtiger zijn dan gedacht. Vlaanderen opent 10 nieuwe open waterzwemzones. Dat heeft minister van Omgeving Joop Roens bekendgemaakt. Het gaat dan over rivieren of vijvers bijvoorbeeld. Onder meer in Antwerpen, Oostende en Overijse. Je hoort minister Broens.
5: Sinds corona is die vraag toch wel enorm toegenomen. En we willen ook lokale besturen echt wel aanzetten om daarmee mee aan de slag te gaan. Vandaar dat we ook de voorwaarden hebben gewijzigd. Men kan nu heel eenvoudig zwemzones inrichten. Dat zijn 2 heel belangrijke voorwaarden bij zo'n vrije zwemzone. Is de veiligheid natuurlijk. En 2, de waterkwaliteit.
3: De extra zwemzones komen goed van pas bij het warme weer dit weekend. Netbeheerder Elia pauzeert zijn opruimactie van zeemijnen. Omdat er dit weekend heel wat dagjes toeristen worden verwacht aan de kust met het mooie weer. Sinds maart ruimt Elia samen met ontmijningsdienst Dovo Duitse zeemijnen op uit de Tweede Wereldoorlog. Want die zeemijnen liggen in de weg voor toekomstige werken aan kabels. De werken worden dus nu even gepauzeerd omdat het druk wordt aan de kust. De werken op zee gaan wel gewoon verder. Op het EK zeilen in Kroatië heeft onze Emma Plasgaard een bronzen medaille gepakt in de categorie Ilka 6. Het is al haar 4e bronzen medaille op een EK. Het goud ging vandaag naar een Hongaarse. Vanavond blijft het nog lang zacht. Het blijft ook helder bij minima rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Manuela. Manuela.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

You made me feel a lonely man.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Minister Jo Broens heeft een omgevingsvergunning verleend aan de gemeente Middelkerke voor de grootschalige heraanleg van de zeedijk. Het project combineert een versterkte kustverdediging met meer groen, een brede wandelpromenade en extra ruimte voor ontmoeting en recreatie. De werken aan de Middelkerkse zeedijk starten dit najaar. Ze zullen gefaseerd worden uitgevoerd over meerdere jaren. De stad Oudenburg brengt nog dit jaar een geschenkbon uit. We willen zoveel mogelijk handelaars betrekken, zegt Schepen voor Lokale Economie, Sybren Tailleux.
3: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
2: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
3: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars.
2: Volgende week worden grondonderzoeken gedaan op de site van het Oud Zwembad naast het Thermé Palace Hotel en aan het Oostendse Stadhuis. De stad wil op de site Oud Zwembad de waterkwaliteit van het grondwater in de bodem onderzoeken. Aan het stadhuis wordt er eveneens bodemonderzoek gedaan als voorbereiding op de vernieuwing van het stadhuis en de omgeving. In het basketbal speelt BC Oostende vanavond de eerste match in de halve finale van de play-offs. Alst is de tegenstander in een best of 5. De ziekenhuizen AZ Oostende en AZ West uit Veurne gaan intensief samenwerken. Er komt een nieuwe naam, maar geen fusie. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

Tu entends? Tu les entends, Gigi?

tot we samen zijn. We zullen doorgaan met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht. We zullen